zijn. Gezondheid, Belgen eten, groenten eten, vis eten. Tanden poetsen, geen gewichtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.

0: verdriet. Dat is mijn verdriet.
1: Do you have a system?
2: Your man, sir.